zo recht, mijn liebling. L-M-A-A. Erna, ik liebe dir. Zimt nog lange met mir. Wer verheiratet is, kan das verstehen.